Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind.

0: De headlines uit het nieuws.
1: De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind.
0: En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïense betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhard sluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. Dit

0: De headlines uit het nieuws. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Fontanka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. Die militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. Dit was

0: De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Er werd per ongeluk een foto getoond van een imitator van Dolly Parton in plaats van de echte countryzangeres. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Fontanka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. Die militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phoon. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar en nieuwszender CNN heeft gisteren

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. China probeert een van die nieuw gevormde meren in Tibet leeg te laten lopen. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar en nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in de Verenigde Staten ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En de verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. En China probeert nu een nieuw gevormd meer in Tibet leeg te laten lopen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA hebben gisteren urenlang bij elkaar gezeten, maar zonder resultaat. Vandaag wordt het overleg voortgezet en de plannen moeten uiteindelijk maandag klaar zijn. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.
1: Weer

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. En het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. President Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in Amerika ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Excellent weerbericht.
1: In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. President Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in Amerika ligt. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij had een broze gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Met zijn overlijden volgt zijn 53-jarige zoon Hakon hem op als nieuwe koning van Noorwegen. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken en het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar greep toch niet in. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar greep toch niet in. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden na een verslechterde gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat al sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Zijn opvolger is zijn 53-jarige zoon Hakon. Willem-Alexander, Maxima en Beatrix reageren intens bedroefd op het overlijden van de Noorse koning. Ze herinneren zich zijn liefde voor zijn land en hun gezamenlijke ontdekkingstochten rond Oslo. Ondanks de regen zijn de droogteproblemen nog lang niet voorbij en het is onzeker of het grondwater voor het voorjaar voldoende is aangevuld. Nederland is voor ongeveer 60% van het drinkwater afhankelijk van grondwater. Door de toenemende droogte grijpen volgens experts ook boeren hier steeds vaker naar terug, terwijl maatregelen om het gebruik van grondwater te beperken momenteel ontbreken. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken en het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar besloot toch niet in te grijpen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. Nieuwe forse regen- en onweersbuien trekken vanmiddag het land over. Lokaal met hagel en veel neerslag in korte tijd. Aan het eind van de middag concentreert de neerslag zich vooral boven het oosten van het land. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden na een verslechterde gezondheid. Ondanks de regen zijn de droogteproblemen nog lang niet voorbij en het is onzeker of het grondwater voor het voorjaar voldoende is aangevuld. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar besloot toch niet in te grijpen. Het weer nog. Nieuwe forse regen- en onweersbuien trekken vanmiddag het land over. Lokaal met hagel en veel neerslag in korte tijd. Aan het eind van de middag concentreert de neerslag zich vooral boven het oosten van het land. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. Uit onderzoek van het journalistieke platform Argos blijkt dat gemeenten nauwelijks optreden tegen verhuurders die te veel vragen voor studentenkamers. Utrecht en Nijmegen deelden geen boetes uit. Van de 2637 onderzochte advertenties op Kamernet zijn 6 op de 10 kamers te duur. In het Weense Museum voor Toegepaste Kunst is een diamanten halsketting met 673 diamanten gestolen. Het is eigendom van de Egyptische koningin Nasli. Twee mannen sloegen gistermiddag een vitrine in en vluchtten. Het sieraad werd in 2015 voor $4,3 miljoen geveild. De verdachten zijn nog steeds voortvluchtig. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nieuwe forse regen- en onweersbuien trekken vanmiddag het land over. Lokaal met hagel en veel neerslag in korte tijd. Aan het eind van de middag concentreert de neerslag zich vooral boven het oosten van het land. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden.

0: de headlines uit het nieuws. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. Uit onderzoek van het journalistieke platform Argos blijkt dat gemeenten nauwelijks optreden tegen verhuurders die te veel vragen voor studentenkamers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Premier Rob Jette maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jette ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld na kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Premier Rob Jette maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld, na kritiek van ouders. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer.
1: De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld naar kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstel werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

was de opening programma Bond voor vandaag. Deze van Jim Diamond. Terug uit jaar 1984 met I Should Have Known Better. Fijn dat u er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u de komende uur. Blijft u erbij. Eendagse muziek van Cameron Whitcomb. The Kingdom of Fear.

0: De week van Cameron Whitcomb, The Kingdom of Fear. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: 1968 met Johnny Nash, Hold Me Tight. Even lekker in de gouden oude reggae muziek.

0: De tijd heb je in 1968. Johnny Nash. En Hold Me Tight. Nou, dat mag van mij ook. Houd elkaar lekker vast als je van elkaar houdt. En maak er wat leuks van.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: In de Bonte Muziekverzameling na het jaar 2003 met Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet.

0: terug naar 2003. Marco Borsato hoorde u voorbij komen. Afscheid nemen bestaat niet.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Hoppen we naar 2015 met Ellie Goulding. On My Mind.

0: Ellie Goulding, alweer van 2015. Ja, dat is alweer 11 jaar terug in de tijd. Dat is alweer lang geleden eigenlijk, hè?
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werkje voor u klaarliggen van niemand minder dan Selmy G, DJ Sally B en Jimmy H. Message to the World.

0: En dat was een spiksplinter nieuwe week. Weer muziek moet ik dan zeggen. The Message to the World. Message of Love. Van Selmy G, Sally B en Jimmy H. High. Inderdaad, we gaan naar de jaren 90.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Dit is Jenny B. Wanna get your love.

0: De muziek van Jenny B. One I Catch Your Love, de titel van de plaat in de jaren 90, het jaar 1993, was dit een hit voor Nederland.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan wij op naar het half uur. Dat gaan we doen met muziek van Partner, 1979. That's Throw It All Away.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstel werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij Radio Excellent. Lekker.

De muziek van John Anderson, ooit de zanger van de formatie Yes. Dit was een hit voor hem in 1988. Hold On To Love, de titel van het plaatje. 2026 muziek hier van Coldplay. A Skyfall of Ghosts.

0: Coldplay, Skyfall of Ghost. De muziek van Coldplay anno 2026. Want ze zijn er nog steeds natuurlijk met lekkere muziek.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1966 met Sonny and Cher. What now, my love? Nou, uiteindelijk was het niet zo liefdevol tussen die twee, hè?

0: En zo is op net de oude meuken 1966. Sonny en Cher hoorden jullie voorbij komen. What Now My Love, zo heette het plaatje. Hier in de bonte muziekverhaling.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: Uit 2008, Maria Mena. This.
2: You self-destructing little girl. Pick yourself up. Don't blame the world. So you screwed up. But you're gonna be okay.

0: Yamena, All This Time, oftewel de Pick Me Up Song. En dat kwam uit 2008.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Dat betekent een nieuw werkje. Willems en Willems heb ik hier zo. Dans met mij.

0: weer even een feestje met Willems en Willems. Dans met mij. Heeft u meegedanst? Ja, toch zeker? Ochtendgymnastiek, middaggymnastiek, avondfitnessgymnastiek. Of wat dat ook mag wezen bij u. Gewoon een vrolijk, leuk plaatje.
1: Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi?
0: Nou, Klaassen vindt het ook gezellig. Hij heeft gelijk. Imagine Dragons, anno 2021. Wrecked.

laatste week van de Imagine Dragons. Wreck, de titel van de plaat uit 2021. Hiermee komen we aan het einde van het programma Bond. Mijn naam Jan Bergen en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gemaakt. Reageren op het programma kan en mag natuurlijk altijd. Dat kan naar janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1972 met David Gates en zijn band Brad, de Guitar Man. En daar nog een nieuw werkje van Arena Mace. You look like you need a drink. Wees voorzichtig met drankjes, want te veel is nooit goed. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag tot de volgende Bond.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Pro-leider Klaver waarschuwt D66, VVD en CDA dat zij een crisissituatie hebben gecreëerd rond de begrotingsbesprekingen. Hij eist dat de bezuiniging van meer dan 6 miljard euro op de sociale zekerheid van tafel gaat en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage leveren. De concept miljoenennota moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Natuurminister Jamie Van Essen van D66 verwacht dat de stikstofplannen van het kabinet ook helpen bij het halen van de doelen uit de Europese Natuurherstelverordening. Hij diende al een conceptplan in bij de Europese Commissie, maar de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet verwerkt. Voor natuur in steden zijn de benodigde maatregelen nog onduidelijk. Na aanleiding van het overlijden van de 89-jarige Noorse koning Harald, kondigt de Zweedse koning Carl Gustaf een rouwperiode af. De nationale rouw geldt van vrijdag tot en met zaterdag en op de uitvaardag. Vlaggen op Zweedse koninklijke paleis en gebouwen hangen die dagen half stok. Officiële afspraken van de Zweedse koninklijke familie komen te vervallen. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten, terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hit na hit en volop gezelligheid. Dag in dag uit bij Excellent.
3: Achtung, hier spreekt de kapitein. Welkom aan boord.
4: Opgepast, blijven zitten alstublieft. Attention, hands back. Safety bars are coming down.

0: Jawel, jawel, jawel, we zijn weer begonnen, we zijn weer los. Er komen twee uurtjes Club 45 op de radio. Ik weet niet waar je uithangt, in Afrika misschien, ik heb geen idee. Ik weet niet hoe het bereik in Afrika is. Misschien hebben ze er ook wel glasvezel waar jij zit, ik heb geen idee. En anders dan, via de ether is alles te luisteren. Ook Club 45. Hé, we gaan eventjes lekker verder natuurlijk, hè, want het is vrijdag vandaag, ja. Wist je dat al? Ja, natuurlijk wist je dat al.
1: Het is vrijdag.
0: Maar aan de andere kant, als je vakantie hebt, dan weet je soms niet meer welke dag het is.
1: Het is vrijdag.
0: Heb je er ook zo'n last van? Ik wel.
1: Hebben jullie er ook zo zin in?
0: Ja, zin heb ik er ook in.
1: Kom op, sta op. En 1, 2, 3.
2: Club 45.
0: Het is vrijdag. Ja, want het is vrijdag en ik heb er zin in. In ieder geval een hele stapel hele mooie plaatjes voor jullie. Minus 1, wat heb ik net gedraaid?
1: Alles kan en alles mag, dus laat je lekker gaan. Gooi die beat maar lekker hard, de vrijdag die is
0: aan. Ja, vrijdag is aan, gooi die versterker op maximum. Waar je ook zit op een strand, in de zwembad, in je woonkamer, in je slaapkamer bij oma. En maakt niet uit, oma is toch een beetje doof, dan mag de radio wat harder. Kom erbij in ieder geval. Hey oma, hallo.
1: Dus laat je lekker gaan. Gooi die beat maar lekker hard, de vrijdag die is aan. Het is vrijdag.
0: Ja, vrijdag, ja, inderdaad. Oh.
1: Het is vrijdag.
2: Club 45.
0: Goed, zoals we allemaal weten, het is vrijdag, Club 45. Was je de dag kwijt, dan weet je in ieder geval weer dat het vrijdag vandaag is. En we begonnen een beetje ruig en we gaan het rustiger aan doen. We denken van deze, Rafaella Cara.

zo, lig je op je hangmatje of op je weet ik veel wat, lig je een beetje te slapen, een beetje weg te doezelen met deze muziek. Dat is dus niet de bedoeling, hè? Nee, het is de bedoeling dat je gewoon een beetje actief aan het luisteren bent. Dus we gaan een beetje wakker worden met z'n allen, kom op. Ja, boom, boom, boom. Het is niet de bedoeling dat we gewoon 2 uur lang gaan lekker uitrusten. Uitrusten doe je na Club 45 of ervoor, maar niet tijdens Club 45. Nee, dat is niet de bedoeling.

Zo, boom, boom, boom. Hey, dat is trouwens ook wel iets zomers eigenlijk. Boom, boom, ja, nee, laat maar. Ik heb hier een plaatje liggen en ja, ene Armin die zei van, kan je hem even draaien? Ja, natuurlijk kan ik hem draaien. Here in my arms, enjoy the silence.

Feestjes, overal feestjes. Ik zie ze allemaal om me heen. Ik zie ze overal. Ik zie ze vliegen. Ik zie ze in het donker. Ik zie ze onder mijn bed. Overal. En onder mijn bed. Nee, daar moet je niet over praten. Want mensen krijgen er nachtmerries van. Ja. Deze plaat, ja, Phil Collins, die had ik eigenlijk als rockschijf. En ik kwam erachter dat ik hem pas ook al als rockschijf had. Maar hij is best wel mooi. Easy Lover. En ik hou ontzettend veel van Phil Collins en zijn muziek. Ja, ik had een verhaal wel eens verteld, hè, van zijn neef. Zijn neef die kwam bij mij altijd in de zaak. Want wij hadden een horecabedrijf. En ja, die zat er elke dag bij. Ja. En die kon ontzettend goed gitaar spelen en zingen trouwens. Ja, het zit in de familie. Easy Lover.

0: schitterende platen. Phil Collins, Easy Lover. Ik had net over zijn neef Michael Collins. Inmiddels leeft hij niet meer. Heel jammer, een mooie vent. Maar die kon heel goed zingen en onder andere gitaar spelen en zo. Echt een familiedingetje in ieder geval. We gaan op naar de Rocks. Ik heb nog één plaatje en dat is echt een zomers plaatje. Deze eigenlijk, deze. Is echt mooi. Let even op, je kent hem wel.
1: Alles op cam.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Polleider Klaver waarschuwt D66, VVD en CDA over crisis bij begrotingsbesprekingen. Bezuiniging van 6 miljard moet weg. Natuurminister Van Essen verwacht dat stikstofplannen ook helpen bij Europese natuurhersteldoelen. Maatregelen voor stadsnatuur zijn nog onduidelijk. Zweedse koning Carl Gustaf kondigt rouwperiode aan na overlijden Noorse koning Harald. Vlaggenhalstok van vrijdag tot zaterdag. Het kabinet stelt afstandsnorm windmolens in. Minimaal 2 keer tiphoogte van huizen. Regels voor geluid en slagschaduw volgen. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten. Terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij Radio Excellent. Zet je zorgen opzij en de radio aan.
3: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
2: Het is zomer.
3: Het is zomer.
2: Club 45 met de heerlijkste verkoelende muziek.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ja, geen Phil Collins, maar het is de Cole Hering geworden. Hold me now.
4: Zet je radio keihard.

Rob de Graaf, slingertje je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Een van die mooie plaatjes die ik heb meegenomen is Toni Braxton. I don't want to. Ik hoop dat jij hem ook mooi vond trouwens. Maar hij is wel lekker rustig. Oké, we gaan iets hedendaagse draaien. Iets meer zomers en zo. Wat denk ik van deze plaat eigenlijk? Nou, deze. Ja, je kent hem wel. Jamaican.

0: heard the rumor. Ja, ik heb gehoord dat Bart in de studio is. Ik heb hem nog niet gezien. Oh ja, nee, daar gaat de deur open. Ja, het gerucht is waar. Hij is er. Het was Bananarama, maar dat wist iedereen wel toch? Iets met bananen in ieder geval. Hey, Bart van Leeuwen die is gearriveerd en die is net gaan zitten. En de platenverhaal komt eraan, dus Bart, ga je gang.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Stel je eens voor een Aziatische stad in een oriëntaals decor. Maar die stad weet niet wat haar te wachten staat. De crème de la crème van de internationale schaakwereld is er. Maar dat niet alleen. De stad wordt getrakteerd op een complete show die zijn weerga niet kent. De schakers zijn er ondertussen wel aan gewend. Ze weten dat ze overal en nergens moeten spelen. Of het nou IJsland is of de Filipijnen. Of desnoods in een dorpje op het platteland. Die schakers hebben het niet eens meer in de gaten. Ze hangen alleen maar met hun hoofd boven hun schaakbord. En dan ziet elke stad er precies hetzelfde uit. Andere mensen begrijpen dat niet, want de hele tijd naar zo'n bord staren vinden ze maar saai. Die mensen kijken veel liever naar de schoonheid van de stad. Maar ik ben anders dan die mensen. Wat dacht je nou? Dat ik geïnteresseerd zou zijn in de verleidingen die hier te vinden zijn? Kom zeg, ik denk met mijn hoofd en niet met wat anders. Nee, voor mij geen vieze oude rivier of een of andere bolle boeddha. Daar heb ik geen oog voor. Geef mij maar een spannende schaakwedstrijd, waarbij de hersenen eens flink gepijnigd moeten worden. Goddank hoef ik alleen maar te kijken en speel ik niet zelf. Want voor je het weet, zet ik jou dan schaakmat en ga er met je koningin vandoor. Dus geniet jij nou maar lekker van de cafés, de tempels en de exotische massages. Dan geniet ik wel van mijn favoriete spel. Ook al moet ik oppassen, want één nacht in deze stad maakt een sterke man zwak. Als je hier één nacht bent geweest, voel je de duivel al naast je lopen. Na één nacht word je al snel schaakmat gezet.

0: Ja, zingen, dansen, springen, alles mag eigenlijk. Als je maar niet in slaap valt, want dat vind ik helemaal niet erg eigenlijk. Nou, ik bedoel eigenlijk, nou, dat vind ik wel erg, maar ik bedoel, dat moet gewoon niet. Hé, hey, we gaan even lekker op volle kracht verder. Wat denk je van deze? Are you ready? Ben je klaar voor? Echt?
1: Midnight and we've been crying. If you breathe the air, you'll die.
0: Ja, dit is niet om te slapen. Nee. Het eerste uur zit er bijna op. Het tweede uur moeten we nog. Hè. Daarna mag je in slaap vallen. Dus ben je er klaar voor?
1: Hey. Don't you worry.
0: Ja, ja.
1: A new day is dawning.
0: Don't you worry, hè. Kom op. We zijn er klaar voor. We gaan aftellen. En 3, 2, 1.

plaat. En zijn plaat kan geen Nuon of Vattenfall of Eneco of allerlei andere maatschappijen. Er is maar één maatschappij die een heel mooi nummer heeft uitgebracht. Are You Ready? The Pacific Gas and Electric. Ik heb nog nooit van de Pacific Gas and Electric gehoord als zijnde een energieleverancier, maar oké. Okay. Hey, ik ga eventjes zorgen dat ik klaar ben voor het tweede uur. Ik heb nog één plaatje voor je en dat is wel, ja, dat is deze. Ik zie jullie zo terug, hè. Ja, ja. Eventjes wat nieuwe drinken halen en zo. En een koekje. Tot zo.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. 6 Limburgers, 2 mannen en 4 vrouwen uit onder andere Nut, Geleen en Heerlen blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en illegale medicijnen via de websites powercaps.nl en powercaps.vip. De politie vraagt mensen met gezondheidsklachten na aankoop zich te melden voor het onderzoek. Servisch president Aleksandar Vučić heeft het VN-tribunaal dat ex-generaal Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde, bekritiseerd als onbeschaafd. Mladić overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen. Vučić ontving geen informatie over het lichaam en wil Mladić een waardige begrafenis geven in Servië. Het hof weigerde Mladić eerder vrij te laten omdat zijn gezondheidstoestand stabiel was. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof en raakte een derde drone het spoeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten, terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hit na hit en volop gezelligheid. Dag in dag uit bij Excellent.
3: 4, 3, 2, 1, 0.
4: Zo, terwijl het raam hier open staat. Oh, heerlijk zeg. Lekker en verse lucht. Is dit het tweede uur?
5: Hallo.
4: En ik heb een lekkere bak thee gekregen. Oeh.
3: Rob de Graaf.
4: Ja, zoals altijd eigenlijk. Hey, dit is Emmylou Harris. We zitten nu op 50% van Club 45. Net iets eroverheen. En ik ben blij dat jij er bent in ieder geval.

Lekkere zomersmuziek toch? Hey, we gaan even een beetje terug in de tijd. Ik dacht, we gaan ergens richting de 70's. Wat denk je van de trams? Echt van die, oh, die vrijdagmuziek. Disco Inferno.

Disco Inferno hier bij Club 45. En dan denk je, oh, wat duurt dat lang? Ja, ja, ja. De lange versie, hè. Die is dikke 10 minuten. Net geen 11 minuten. Maar hij is wel lekker. Zal ik hem ook in draaien? Nee, dat doen we niet.

En heel vroeg toen draaide ik deze echt als 12-inch versie. Ja, dat is deze ook eigenlijk wel. Als 12-inch versie in de discotheek. Ja, daar krijg je geen genoeg van. Het is net zoiets als de lange versie van La Bamba draait, weet je wel, op de late avond. Maar we gaan even naar ons live lied. Ook maar even de lange versie. Zingen we even allemaal mee?

elke week zetten we even aan. Ik dacht, wat gaan we draaien? Links of rechts? Ik denk, ik ga even rechts draaien. Ja, we blijven een beetje in de sfeer van disco en zo. We denken van Diana Ross. Ain't no mountain high enough. Geen berg is te hoog. Je komt er altijd wel overheen.

0: van jou.
1: Emma Heesters. Oh, mooie plaat, hè? Hartebreker. Ik zie op de klok alweer. Oh, het is al bijna tijd. Ja, de rockschijf. Ik ga even gauw de rockschijf opzoeken. En dan ben ik zo meteen weer bij jullie terug. Jawel. En het is Amsterdam. Neem aan dat ze er gewoon Amsterdam mee bedoelen. Het kan ook net zo goed zijn. Rotterdam.

0: zijn de headlines uit het nieuws. 6 Limburgers blijven langer vast voor verkoop van designerdruk via powercaps.nl. Politie vraagt klachten te melden. Servisch president Vučić noemt VN-tribunaal onbeschaafd na overlijden ex-generaal Mladic in Scheveningen. Vučić wil waardige begrafenis. 3 droneaanvallen troffen deze week kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne. 2 medewerkers raakten gewond, straling bleef normaal. Het kabinet stelt afstandsnorm windmolens in. Minimaal 2 keer tiphoogte van huizen. Regels voor geluid en slagschaduw volgen. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten. Terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij Radio Excellent.
3: Every Friday afternoon, listen to Club 45 on your radio. Rock the Craft plays the nicest music for you. You can feel the energy. You will get new energy. Put your radio on and

0: be there every Friday.
1: De rockschijf van dit uur.
2: Een hele oude Jimi Hendrix met Angel.
1: Zet je radio keihard.

Rob de Graaf, slingertje je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Creep, Radiohead. Even gaan. Ja, oh ja, het is tijd. Ja, het is tijd om een beetje de tempo op te gaan voeren. Maar ik heb nog één plaatje liggen. En ze heel klein beetje op het tempo gaan een beetje omhoog naar 109 toeren. Dus het hartritme gaat iets omhoog. En hierna komt iets van 140. Dus dit is Come and Get Your Love en daarna Bienvenue.

Club 45, hè? Jouw herrie op de radio. Ja, van deze twee uur is altijd, het laatste half uur is altijd een beetje herrie. Hè? Het eerste uur is altijd heel erg rustig. Dan kan je gewoon een beetje in de weekendmoed komen. En dit is gewoon, ja, gewoon heel simpel. Dit is zoals het weekend moet zijn. Goed, we gaan van disco hopping naar Here I Go. Ik heb nog een minuutje of acht. Ik kan nog hier achteraan nog twee plaatjes erin ploppen. Ja.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. 6 Limburgers uit Nut, Geleen en Heerlen blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van verkoop van designerdrugs en illegale medicijnen via powercaps.nl en powercaps.vip. De politie roept mensen met gezondheidsklachten na aankoop op zich te melden voor onderzoek. Het kabinet stelt een afstandsnorm in voor windmolens. Minimaal 2 keer de tiphoogte tot huizen. Een molen van 200 meter moet dus 400 meter afstand houden. Ook komen regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De regels gaan voor eind dit jaar naar de Kamer. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat morgen gedeeltelijk open, na wekenlange sluiting door droogte. Na proefschuttingen zijn er 5 doorvaarten per dag mogelijk. Normaal zijn dat er 35 tot 40. Jaarlijks passeren 15.000 tot 20.000 schepen de sluizen. Staatssecretaris Erik van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao als economisch knooppunt na zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat relaties en economische diversificatie van de eilanden versterkt. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten weg en klaart het tijdelijk op, maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De zuidwestenwind is matig tot krachtig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zijn de headlines uit het nieuws. 6 Limburgers blijven langer vast voor verkoop van designerdrugs via powercaps.nl. Politie zoekt kopers met klachten. Het kabinet stelt afstandsnorm windmolens in. Minimaal 2 keer tiphoogte van huizen. Regels voor geluid en slagschaduw volgen. De sluis bij Eefde gaat morgen gedeeltelijk open met 5 doorvaarten per dag. Na wekenlange sluiting door droogte. Staatssecretaris Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao als economisch knooppunt na uitbevingen in Venezuela en Colombia. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien uit het noordoosten weg en klaart het tijdelijk op. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De zuidwestenwind is matig tot krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn diepe rouw uitgesproken over het overlijden van de Noorse koning Harald op vrijdag. Guterres roemt Harald om zijn inzet voor kinderrechten, milieukwesties en diversiteit en benadrukt dat Harald tijdens zijn regeerperiode de Noorse betrokkenheid bij internationale solidariteit en samenwerking belichaamde. Na wekenlange sluiting vanwege droogte en gedaald waterpeil gaat de sluis bij Eefde in Gelderland morgen gedeeltelijk open. Na geslaagde proefschuttingen waarbij 2 schepen naar de IJssel voeren, zijn er vanaf morgen 5 doorvaarten per dag mogelijk. Normaal zijn dat er 35 tot 40. Jaarlijks passeren 15.000 tot 20.000 schepen de sluizen bij Eefde. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof. Er raakte een derde drone het sproeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stoomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er alleen files in de grensregio. Op de A1 richting Duitsland is dat vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf Oldenzaal-Zuid langzaam rijdend verkeer over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En ook aan de Belgische grens is het raak op de A76 richting België. Tussen Geleen en de grens 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: VN-secretaris-generaal gedenkt Noorse koning Harald, roemt zijn inzet voor kinderrechten, milieu en internationale solidariteit. De sluis bij Eefde gaat morgen gedeeltelijk open na droogte. 5 schepen kunnen per dag doorvaren, normaal 35 tot 40. 3 droneaanvallen troffen deze week kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne. 2 medewerkers raakten gewond, straling bleef normaal. Meer dan 90.000 mensen zijn getroffen door de ramp in Nepal en Tibet. Nepal telt 538 doden en weigert buitenlandse hulp. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er alleen files in de grensregio. Op de A1 richting Duitsland is dat vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf Oldenzaal-Zuid langzaam rijdend verkeer over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En ook aan de Belgische grens is het raak op de A76 richting België. Tussen Geleen en de grens 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn diepe rouw uitgesproken over het overlijden van de Noorse koning Harald op vrijdag. Guterres roemt Harald om zijn inzet voor kinderrechten, milieukwesties en diversiteit en benadrukt dat Harald tijdens zijn regeerperiode de Noorse betrokkenheid bij internationale solidariteit en samenwerking belichaamde. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schrikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbeteringen beloofde zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. Staatssecretaris Erik van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao als economisch knooppunt bij de wederopbouw na zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Venezuela werd begin juli getroffen, Colombia begin augustus. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat bijdraagt aan normalisering van de relaties en economische diversificatie van de eilanden. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A12 richting Duitsland. Je treft 2 kilometer aan langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Oudijk door de Duitse grenscontroles. Je doet er 20 minuten langer over. Ook op de A12 richting Den Haag is het nog druk. 2 rijstroken zijn dicht tussen Harmelen en Woerden. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot slot nog de A76 richting België. Tussen Geleen en de Belgische grens is je vertragingstijd 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
4: Goedenavond, dus weekend begint weer vanavond om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits, het entertainment nieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenbraden. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits en de leukste informatie natuurlijk tot en met 12 uur vannacht. Blijf erbij en u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

0: Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis. Hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beat doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. Alleen hier natuurlijk op Radio Excellent, de prijzenparade en de vraag. De vraag van vandaag is, welke Belgische band stond centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Beste Zangers? Dus welke band, Belgische band stond centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Beste Zangers? Was dat K3? Was dat Clouseau? Was dat Bazaar? Of was dat de Hooverphonic? Dus welke Belgische band stond centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Beste Zangers? Was dat K3? Was dat Clouseau? Was dat Bazaar? Of was dat Hooverphonic? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl. Stuur daarin dat natuurlijk met je naam, je adres, je telefoonnummer. Maar natuurlijk het belangrijkste is het antwoord op de vraag van vandaag. Want welke Belgische band stond centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Beste Zangers? Is dat K3? Is dat Clouseau? Is dat Bazaar? Of is dat Hooverphonic?
1: Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen. Und was wir so noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Ihr werdet sehen. Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen.
2: Okay.

0: 082 082 082.
1: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
2: Goedenavond, het is vrijdag en dat betekent Radio Excellent Bioscoop Agenda, de weekendeditie. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur en dus het tijd om te kijken wat er op de grote witte doek te beleven valt. Van het gloednieuwe Nederlandse comedy tot actie en bijzondere film voor de echte liefhebbers. We maken er weer drie tips hebben we voor je. Dit is de weekendeditie van Radio Excellent Bioscoop Agenda. Fuck de familie. We beginnen met een nieuwe Nederlandse comedy, Fuck de familie. Met onder andere Jolante Kabau draait deze film, zoals de titel al een beetje verraadt, om familie. En iedereen weet, familie kan fantastisch zijn, maar soms ook behoorlijk ingewikkeld. Verwacht ongemakkelijke situaties, botsende karakters, familieperikelen en natuurlijk de nodige humor. Een Nederlandse film voor iedereen die wel eens heeft gedacht, waarom kan het bij onze familie eigenlijk nooit gewoon normaal gaan. En dan By N Means. Mag er een weekend wat meer actie bij? Dan is By Any Means van Yala Abdul-Mateen en Mark Wahlberg een misdaad- en actiefilm, waarin een hoofdpersonen terechtkomen in de wereld waarin macht, geweld en overleven dicht bij elkaar liggen. Geen rustig vrijdagavondfilmpje dus, maar een titel voor liefhebbers van spanning, confrontaties en stevige acties. En dan de Dogstars. En onze laatste tip voor dit weekend is de Dogstars. Ridley Scott neemt je mee naar een post-apocalyptische wereld waarin piloot Hick probeert te overleven. Waarin hij via zijn radio een onbekende boodschap ontvangt, besluit hij zijn relatief veilig bestaan achter zich te laten. Dat volgt dus een gevaarlijke reis door een wereld waarin vertrouwen schaars is, maar waarin misschien toch nog hoop bestaat. Met Jacob Elordor en Josh Brolin en gemaakt voor de grote bioscoopscherm. En dit was dan de laatste Radio Excellent Bioscoop Agenda voor deze week. Of in de kies voor Nederlandse humor of van het Fuck the Family, actie met By Any Means of het grote avontuur van de Dogstars. Wij wensen je een fantastische filmavond. Pak je popcorn, zet een lekkere stoel en zoek een lekkere stoel uit en laat je een paar uur meenemen naar een andere wereld. Fijn weekend namens Radio Excellent. Maandag zijn we er weer terug met drie nieuwe films in de bioscoopagenda. Dus tot dan, blijf luisteren.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: VN-secretaris-generaal gedenkt Noorse koning Harald, roemt zijn inzet voor kinderrechten, milieu en internationale solidariteit.
2: Meta roept TikTok en YouTube via advertenties op tieners beter te beschermen op sociale media met nieuwe regels.
3: Meer dan 90.000 mensen zijn getroffen door de ramp in Nepal en Tibet. Nepal telt 538 doden en weigert buitenlandse hulp.
4: Staatssecretaris Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao als economisch knooppunt na aardbeving in Venezuela en Colombia. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A12 richting Duitsland. Je treft 2 kilometer aan langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Oudijk door de Duitse grenscontroles. Je doet er 20 minuten langer over. Ook op de A12 richting Den Haag is het nog druk. 2 rijstroken zijn dicht tussen Harmelen en Woerden. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot slot nog de A76 richting België. Tussen Geleen en de Belgische grens is je vertragingstijd 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
7: Nieuw in de spotlights. Luister al lekker. We nemen je mee met een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister al lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Rokende beroemdheden en influencers maken sigaretten weer hip. Deskundigen slaan alarm. Uit recent onderzoek blijkt dat 40% van jongeren rookt of vaped. Tegelijkertijd wint de sigaret aan zichtbaarheid duiken op in films, series en op sociale media. Daarbij worden sterren als Dua Lipa, Dakota Johnson en Madonna rokend gespot. Er zit iets aantrekkelijks in de slonzige uitstraling van de sigaret. Beroemdheden als Dua Lipa, Rihanna, Madonna, Charlie XS, Bella Hadid en Dakota Johnson worden tegenwoordig gespot met een sigaret aan hun lippen. Ook in de film The Brutalist of Series of the Burrows of the Beat in ouderwetse sigaret weer terug van weg geweest. En dat is een verontrustende ontwikkeling, zegt Mark Willemsen, hoogleraar van de hoofdtabakontmoediging van de Trimbos Instituut. Het lijkt misschien onschuldig, maar het is dat allerminst. Uit de recente peiling van de vergelijkingssite Independer blijkt dat de generatie jongvolwassenen van 18 tot 28 er flink op lospaft. Maar liefst 40% rookt of vaped. Deze groep rookt het meest van alle generaties. Zo tonen ook de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek aan. Willemsen, uit onderzoek van het CBS van vorig jaar blijkt dat 23% van de 23 of de 25 tot 34-jarigen een nicotineproduct heeft gebruikt. En bij de groep 18 tot 24 was dat 28%. We houden vooralsnog CBS-tellingen aan en wachten op een update van dit jaar. Maar kunnen wel al concluderen dat het tijd is om iets deze zorgwekkende cijfers te doen. Hoewel de sigaret lange tijd uit beeld was, lijkt het overheidsdoelstelling om in 2040 een rookvrije generatie te hebben minder makkelijk haalbaar. En dit komt vooral omdat de sigaret weer volop zichtbaar is. Hierbij spelen behalve de film ook de sociale media en de modewereld een dubieuze rol, zeggen de deskundigen. Want de sigaret heeft ineens een bekende betekenis gekregen. Naast ongezond wordt die ook gezien als iets nonchalants of nostalgisch. En dat laat de Gen Z-generatie zich beïnvloeden, zegt hoogleraar Willemsen. Ja, de politiek snapt het ook niet, want mensen rijden even de grens over en kunnen daarvoor veel goedkoper de sigaretten halen. Goed, dit was het lifestyle nieuws voor vandaag.

0: Excellent! Rob Holland, ja! Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Een van de bekendste muziekprogramma's van de Nederlandse televisie is terug. Beste zangers, Jan Smit reist opnieuw met een groep artiesten naar Spanje, waar de deelnemers elkaars repertoire zingen. De kracht van het programma zit al jaren in de mix van de artiesten. Zangers uit verschillende genres worden naast elkaar gezet en moeten een nummer van een collega volledig naar hun eigen hand zetten. Daardoor kan een bekende popsong ineens veranderen in een ballad, een jazzversie of zelf een verrassende stevige uitvoering. Dat levert regelmatig meer op dan alleen een leuke televisieavond. Verschillende gaffers uit Beste Zangers groeiden uit na de uitzending tot een streaming- of radiohit. En dat is eigenlijk bijzonder, want er is geen jury. Niemand valt af en er hoeft geen winnaar te worden gekozen. Het draait vooral om muziek en het verhaal achter de artiest. En juist daarvoor werkt het programma anders dan traditionele talentenjacht. De deelnemers hoeven niet elkaar te verslaan. Sterker nog, het mooiste compliment is misschien wanneer iemand anders jouw

eigen nummer zo zingt dat je er zelf stil van wordt. Voor muziekliefhebbers is het nieuwe seizoen dus weer interessant. Niet alleen vanwege de bekende namen, maar vooral vanwege de vraag welke onverwachte covers straks ineens overal te horen is. En voor ons op de radio is dat natuurlijk mooi meegenomen, want als er één ding is dat de beste zangers de afgelopen jaren heeft bewezen, dan is het een goed liedje soms alleen een andere stem nodig heeft om opnieuw ontdekt te worden. Goed, dat waren ze dan. Dit was het dan, het entertainment nieuws voor vandaag. Je hoort het natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellence met muziek en informatie.

0: 2.
1: Rob Holland. Hollands Muziekpaleis.
2: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van morgen en dat is 29 augustus. Op NPO 1 hebben we bij ons op de Hondenacademie op 5 over 7. Dan het NOS Journaal om 8 uur. Wolven, 13 specialisten spelen een spel. Dan de beste zangers gaan we beginnen. De broer Chris en Koen Wouters van de Belgische hitsensatie beginnen deze serie. En dan het NOS Studio Sport. En dat is Excelsior tegen Sparta Rotterdam. En AZ speelt ook nog. Dan hebben we op NPO 2 hebben Blauw Bloed op 5 voor 8. Andere Tijden presenteert door Vrouwenogen. Zinzoekers komt erachteraan. Nieuwsuur om 10 uur. En de laatste dagen van Kabul die sluit de avond af. Socutera op NPO 3. Morgenavond dan de Somerdal Murders. Dat duurt tot en met 10 uur. Want dan hebben we de opening live. Het cultureel seizoen wordt afgetrapt op het Stadhuisplein in Eindhoven. Dan Make Up Your Mind op RTL 4, Taskmasters en Ons Kent Ons sluit de avond af. Het interventieteam op RTL 5 om 8 uur, dat duurt tot 10 uur, want dan de helden van hier. Dan hebben we het jachtseizoen om 8:30. Jamie Vaas en Estelle Gruijf proberen uit de handen van de jachtseizoenmedewerkers te blijven. Postcode Loterij in de Ring. Een duo staat in het midden van de gigantische arena waar een heleboel vragen gesteld gaan worden. Dan Hart van Nederland en Shownieuws sluit de avond af. Dan Politieacademie 7, Lidl Wapen 2 op SBS 9. Dan hebben we Net 5, NCIS Sydney en Soko Köln en dat sluit de avond dan weer af. Dan hebben we op Veronica de Red Bull Stalen Ros België. Dan Baywatch en die sluit ook gelijk de avond af. En dat waren dan de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed het verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbeteringen beloofde, zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks de zoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
3: Goedenavond, het is weekend, begint weer vanavond om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits, het entertainment nieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenbraden. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits en de leukste informatie natuurlijk tot en met 12 uur vannacht. Blijf erbij. En u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beat doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. Alleen hier natuurlijk op Radio Excellent de prijzenparade en de vraag. De vraag van vandaag is, welke Belgische band stond centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Beste Zangers? Dus welke band, Belgische band stond centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Beste Zangers? Was dat K3? Was dat Clouseau? Was dat Bazaar? Of was dat de Hooverphonic? Dus welke Belgische band stond centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Beste Zangers? Was dat K3? Was dat Clouseau? Was dat Bazaar? Of was dat Hooverphonic? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl. Stuur erin dat natuurlijk met je naam, je adres, je telefoonnummer. Maar natuurlijk het belangrijkste is het antwoord op de vraag van vandaag. Want welke Belgische band stond centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Beste Zangers? Is dat K3? Is dat Clouseau? Is dat Bazaar? Of is dat Hooverphonic? I don't know.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond, het is vrijdag en dat betekent Radio Excellent Bioscoop Agenda, de weekendeditie. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur en dus het tijd om te kijken wat er op de grote witte doek te beleven valt. Van het gloednieuwe Nederlandse comedy tot actie en bijzondere film voor de echte liefhebbers. We maken weer drie tips hebben we voor je. Dit is de weekendeditie van Radio Excellent Bioscoop Agenda. Fuck de familie. We beginnen met een nieuwe Nederlandse comedy, Fuck de familie. Met onder andere Jolante Cabau draait deze film, zoals de titel al een beetje verraadt, om familie. En iedereen weet, familie kan fantastisch zijn, maar soms ook behoorlijk ingewikkeld. Verwacht ongemakkelijke situaties, botsende karakters, familieprikkelen en natuurlijk de nodige humor. Een Nederlandse film voor iedereen die wel eens heeft gedacht, waarom kan het bij onze familie eigenlijk nooit gewoon normaal gaan? En dan By Any Means. Mag er een weekend wat meer actie bij? Dan is By Any Means van Yala Abdul-Mateen en Mark Wahlberg een misdaad- en actiefilm, waarin een hoofdpersonen terechtkomen in de wereld waarin macht, geweld en overleven dicht bij elkaar liggen. Geen rustig vrijdagavondfilmpje dus, maar een titel voor liefhebbers van spanning, confrontaties en stevige acties. En dan de Dogstars. En onze laatste tip voor dit weekend is de Dogstars. Ridley Scott neemt je mee naar een post-apocalyptische wereld waarin piloot Hick probeert te overleven. Waarin hij via zijn radio een onbekende boodschap ontvangt. Besluit hij zijn relatief veilig bestaan achter zich te laten. Dat volgt dus een gevaarlijke reis door een wereld waarin vertrouwen schaars is, maar waarin misschien toch nog hoop bestaat. Met Jacob Elordi en Josh Brolin. En gemaakt voor de grote bioscoopscherm. En dit was dan de laatste Radio Excellent Bioscoopagenda voor deze week. Of in de kies voor Nederlandse humor of van het Fuck the Family, actie met By Any Means of het grote avontuur van de Dogstars. Wij wensen je een fantastische filmavond. Pak je popcorn, zet een lekkere stoel en zoek een lekkere stoel uit en laat je een paar uur meenemen naar een andere wereld. Fijn weekend namens Radio Slant. Maandag zijn we er weer terug met drie nieuwe films in de bioscoopagenda. Dus tot dan, blijf luisteren naar Radio.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Meta roept TikTok en YouTube via advertenties op tieners beter te beschermen op sociale media, met nieuwe regels. Staatssecretaris Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao als economisch knooppunt na aardbeving in Venezuela en Colombia. Halsketting te waarde van 3,7 miljoen euro gestolen bij een kunstroof in het Weense Museum voor Toegepaste Kunst. Spanje vraagt Frontex hulp bij migrantencontrole in Ceuta. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights, luister al lekker. We nemen je mee met een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister al lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Rokende beroemdheden en influencers maken sigaretten weer hip. Deskundigen slaan alarm. Uit recent onderzoek blijkt dat 40% van jongeren rookt of vaped. Tegelijkertijd wint de sigaret aan zichtbaarheid duiken op in films, series en op sociale media. Daarbij worden sterren als Dua Lipa, Dakota Johnson en Madonna rokend gespot. Er zit iets aantrekkelijks in de slonzige uitstraling van de sigaret. Beroemdheden als Dua Lipa, Rihanna, Madonna, Charlie XS, Bella Hadid en Dakota Johnson worden tegenwoordig gespot met een sigaret aan hun lippen. Ook in de film The Brutalist of Series of the Broads of the Beat in ouderwetse sigaret weer terug van weg geweest. En dat is een verontrustende ontwikkeling, zegt Mark Willemsen, hoogleraar van de hoofdtabakontmoediging van de Trimbos Instituut. Het lijkt misschien onschuldig, maar het is dat allerminst. Uit de recente peiling van de vergelijkingssite Independa blijkt dat de generatie jongvolwassenen van 18 tot 28 er flink op lospaft. Maar liefst 40% rookt of vaped. Deze groep rookt het meest van alle generaties. Zo tonen ook de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek aan. Willemsen, uit onderzoek van het CBS van vorig jaar blijkt dat 23% van de 23 of de 25 tot 34-jarigen een nicotineproduct heeft gebruikt. En bij de groep 18 tot 24 was dat 28%. We houden vooralsnog CBS-tellingen aan en wachten op een update van dit jaar. Maar kunnen wel al concluderen dat het tijd is om iets deze zorgwekkende cijfers te doen. Hoewel de sigaret lange tijd uit beeld was, lijkt het overheidsdoelstelling om in 2040 een rookvrije generatie te hebben minder makkelijk haalbaar. En dit komt vooral omdat de sigaret weer volop zichtbaar is. Hierbij spelen behalve de film ook de sociale media en de modewereld een dubieuze rol, zeggen de deskundigen. Want de sigaret heeft ineens een bekende betekenis gekregen. Naast ongezond wordt die ook gezien als iets nonchalants of nostalgisch. En dat laat de Gen Z-generatie zich beïnvloeden, zegt hoogleraar Willemsen. Ja, de politiek snapt het ook niet, want mensen rijden even de grens over en kunnen daarvoor veel goedkoper de sigaretten halen. Goed, dit was het lifestyle nieuws voor vandaag. In

0: Radio Excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijke moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Een van de bekendste muziekprogramma's van de Nederlandse televisie is terug. Beste zangers, Jan Smit reist opnieuw met een groep artiesten naar Spanje, waar de deelnemers elkaars repertoire zingen. De kracht van het programma zit al jaren in de mix van de artiesten. Zangers uit verschillende genres worden naast elkaar gezet en moeten een nummer van een collega volledig naar hun eigen hand zetten. Daardoor kan een bekende popsong ineens veranderen in een ballad, een jazzversie, of zelf een verrassende stevige uitvoering. Dat levert regelmatig meer op dan alleen een leuke televisieavond. Verschillende gaffers uit beste zangers groeiden uit na de uitzending tot een streaming- of radiohit. En dat is eigenlijk bijzonder, want er is geen jury, niemand valt af en er hoeft geen winnaar te worden gekozen. Het draait vooral om muziek en het verhaal achter de artiest. En juist daarvoor werkt het programma anders dan traditionele talentenjacht. De deelnemers hoeven niet elkaar te verslaan. Sterker nog, het meest mooiste compliment is misschien wanneer iemand anders jouw eigen nummer zo zingt dat je er zelf stil van wordt. Voor muziekliefhebbers is het nieuwe seizoen dus weer interessant. Niet alleen vanwege de bekende namen, maar vooral vanwege de vraag welke onverwachte covers straks ineens overal te horen is. En voor ons op de radio is het natuurlijk mooi meegenomen, want als er één ding is dat de beste zangers de afgelopen jaren heeft bewezen, dan is het een goed liedje soms alleen een andere stem nodig heeft om opnieuw ontdekt te worden. Goed, dat waren ze dan. Dit was het dan, het entertainment nieuws voor vandaag. Je hoort het natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellence met muziek en informatie.
3: Toby on the beat.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van morgen en dat is 29 augustus. Op NPO 1 hebben we bij ons op de Hondenacademie op 5 over 7. Dan het NOS Journaal om 8 uur. Wolven, 13 specialisten spelen een spel. Dan de beste zangers gaan weer beginnen. De broer Chris en Koen Wouters van de Belgische hitsensatie beginnen deze serie. En dan het NOS Studio Sport. En dat is Excelsior tegen Sparta Rotterdam. En AZ speelt ook nog. Dan hebben we op NPO 2 hebben Blauw Bloed op 5 voor 8. Andere tijden presenteerd door Vrouwenogen. Zinzoekers komt erachteraan. Nieuwsuur om 10 uur. En de laatste dagen van Kabul. Die sluit de avond af. Socutera op NPO 3. Morgenavond dan de Somerdal Murders. Dat duurt tot en met 10 uur. Want dan hebben we de opening live. Het cultureel seizoen wordt afgetrapt op het Stadhuisplein in Eindhoven. Dan Make Up Your Mind op RTL 4, Task Masters en Ons Kent Ons sluit de avond af. Het interventieteam op RTL 5 om 8 uur, dat duurt tot 10 uur, want dan helden van hier. Dan hebben we het jachtseizoen om 8:30. Jamie Vaas en Estelle Gruijf proberen uit de handen van de jachtseizoenmedewerkers te blijven. Postcode Loterij in de Ring. Een duo staat in het midden van de gigantische arena waar een heleboel vragen gesteld gaan worden. Dan Hart van Nederland en Shownieuws sluiten de avond af. Dan Politieacademie 7, Lidl Wapen 2 op SBS 9. Dan hebben we Net 5, NCIS Sydney en Soko Köln en dat sluit de avond dan weer af. Dan hebben we op Veronica de Red Bull Stalen Ros België. Dan Baywatch en die sluit ook gelijk de avond af. En dat waren dan de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Verder meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De koninklijke marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi. In de

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De koninklijke marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Verder meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in de